0: En als ze zo'n leven teuren nog en nog. En als...
1: Och, ach, zag ze dat.
0: Leren teuren nog en nog, nog en nog.